We vullen deze uitzending met vier losse thema's voor films uit de jaren 60. De tijd van de opstandige Nouvelle Vague in de Franse cinema. Om te beginnen hoort u een korte suite uit La Dénonciation, een misdaaddrama uit 1962. Onder regie van Jacques Doniol Valcroze speelt Michel Ronet een lid van de Résistance, het Franse verzet tegen de nazi's. Onder druk van de Gestapo verraadt hij mede verzetstrijders, maar na de oorlog krijgt hij verhoging dat hij als een held wordt beschouwd. Delerue componeerde een hoofdthema met een constant stuwend ritme van de brushes op de bekkens en een dwarrelend fluitthema. De gestopte trompet staat voor de verleiding van zowel het goede als het kwade. Uit 1964 stamt de komedie Un Monsieur de Compagnie van de regisseur Philippe de Broca. Een man die verwend is opgevoed door zijn rijke grootvader moet zich ineens zonder geld zien te redden wanneer er geen erfenis blijkt te zijn. Als hij een grote reis onderneemt, zegt Delerue's vrolijke thema voor jazzcombo dat het wel goed zal komen. Ook in 1964 schreef Delerue de muziek bij de misdaadthriller L'Insoumis van regisseur Alain Cavalier. Alain Delon speelt de Luxemburger Thomas Flassenrood, die tijdens de Algerijnse vrijheidsstrijd deserteert uit het Franse Vreemdelingenlegioen. Zo komt hij bij een ondergrondse verzetsgroep terecht. Het thema van Delerue heet La Fête Triste. Het is geschreven voor een kleine bezetting van contrabas, piano en drums en krijgt vooral door de accordeon een melancholieke bijsmaak. De gestopte solotrompet staat voor de eenzame hoofdpersoon. L'Insoumis, dat betekent de rebel, maar de exporttitel van de film luidt The Unvanquished. Dat betekent degene die onoverwonnen is. In 1965 maakte Claude de Givray een combinatie van komedie, misdaad en drama. L'amour à la chaîne. Een Parijs meisje van 19 beleeft een rommelige liefdesaffaire en besluit daarom maar prostituee te worden. Delerue componeerde een sluipend ritmisch thema op drums en accordeon, maar onderbreekt dit door dreigende staccato-strijkers wanneer het meisje met de keerzijde van het vrije bestaan wordt geconfronteerd. U hoort de thema's uit La Dénonciation, Un Monsieur de Compagnie, L'Insoumis en L'Amour à la Chaîne uit 1965 achter elkaar.

0: What happened?
1: De Bohunks, onder leiding van Peter Steuwe, dat was het ensemble van Nederlandse muzici dat het afgelopen uur een groot aantal filmthema's speelde van de hand van de Amerikaanse componist Leroy Shield. Hij componeerde ze in de jaren 30 voor de films van Stan Laurel en Oliver Hardy. U luisterde naar The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hogenbirk. En ga ook even naar onze site concertzender.nl voor meer informatie.

In het Paleis van de Weemoed weet presentator Sjaak Rodenburg een geweldige sfeer te treffen met interessante artiesten uit het verleden die soms al vergeten zijn. Het repertoire is breed, blues en jazz, afgewisseld met bekende en minder bekende vocalisten. Iedere eerste en derde zaterdagavond van de maand van 9 tot 10 uur, het Paleis van de Weemoed.

Dit is de Concertzender. In het komende uur tijd voor filmmuziek in The Sound of Movies. En vandaag voor het voetlicht Amerikaanse componist Leroy Shields. Eigenlijk heet hij Leroy Bernard Shields. Geboren 1893, overleden 1962. Vandaag deel 4 met muziek voor films van Stan Laurel en Oliver Hardy. Met bovendien de Cuckoo Theme, dat hij samen componeerde met Marvin Hadley. Het gaat dus om thema's uit de langere Laurel en Hardy lachfilms uit de periode 1927-1935. Met steeds in dit uur Ronnie Hazelhurst en zijn orkest. Ter opening Our Relations Suite, inclusief de MGM fanfare.

filmmuziek uit de periode 1927-1935 uit Laurel en Hardy lachfilms. U hoorde Ronnie Hazelhurst en zijn orkest in tenslotte Golfers Blues. En allemaal composities van Leroy Shield, dit hele uur trouwens. Het orkest gaat verder met onder andere Colonial Gaieties.

Dit is de Concertzender. U luistert naar ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Met muziek van de Amerikaan Leroy Shields voor Laurel en Hardy films uit de periode 1927-1935. Allemaal door Ronnie Hazelhurst en zijn orkest. U hoorde tenslotte Our Relations and Title. En we gaan nog even een half uurtje door. Hier is Cuckoo.

Ronnie Hazelhurst en zijn orkest met filmmuziek van Leroy Shield voor Laurel en Hardy films uit de periode 1927-1935. Tot slot Smile When the Raindrops Fall. En dan in het laatste kwartiertje onder meer Looking for a Locket.

In dit uur, The Sound of Movies, hoorde u filmmuziek van de Amerikaan Leroy Shield voor de Laurel en Hardy films uit de periode 1927-1935. Steeds uitgevoerd door Ronnie Hazelhurst en zijn orkest. Bedankt aan programmamaker Kees Hoogenberg. U luistert naar de Concertzender, 24 uur per dag, 7 dagen per week. U kunt vriend worden van de Concertzender vanaf €25 per jaar. En dat kan via onze website concertzender.nl. U kunt zich aanmelden en dan ontvangt u ook nog eens een cd met werk uit de Concertzender archieven. U bent van harte welkom als vriend bij de Concertzender.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Vandaag deel 6 over Andrew Previn in de reeks Jazz in de Film. Muzikale alleskunner Andrew Previn overleed 28 februari van dit jaar, 89 jaar oud. De in Duitsland geboren Andreas Ludwig Priwin studeerde als jochie al aan het Sternisch Conservatorium in Berlijn. Totdat hij met zijn Joodse familie in 1937 naar Parijs verhuisde. Hier zette hij als André-Georges Previn zijn studie voort aan het Conservatoire de Paris. Hij was 12 jaar toen hij in 1941 met zijn ouders naar Amerika vluchtte. Het wonderkind hoorde Sweet Lorraine van Art Tatum en wist wat hij wilde verder in de jazz. Op zijn 13e trad hij voor het eerst op voor de radio met Hokie Carmichael. Previn wilde en kon veel meer. Hij won in 1956 de eerste gouden plaat in de geschiedenis van de jazz. En dat was voor een jazzarrangement gespeeld met Charlie Mann en Leroy Vanneker voor een theatermusical voor My Fair Lady van Frederick Loewe. Zo kwam Andrew Previn, voordat zijn roem als dirigent van vele symfonieorkesten begon, in de filmmuziek terecht. In 1996 programmeerden wij in onze serie Jazz in de Film de eerste aflevering met muziek van Andrew Previn. Dat was een LP met zijn score voor de Subterraneans uit 1960. Sindsdien zijn er op CD bonus tracks van die soundtrack uitgebracht. Een goede reden om nog eens volledige aandacht aan deze film te schenken. Musical producent Arthur Freed, de initiator van American in Paris in 1951 en ook Singing in the Rain in 1952, deed in 1960 een dappere poging om hip te worden. Hij wilde het boek The Subterraneans van Jack Kerouac toegankelijker maken voor de Beat Generation door een film van te maken. Muziek speelde hier een belangrijke rol en daarvoor werd de jonge Andrew Previn aangetrokken. Previn kon beschikken over het neusje van de zalm van de West Coast Jazz. De soundtrack was een groter succes dan de film zelf. In Kerouac's verhaal draait het om het verzet van de tegencultuur in een land dat zich slecht aanpast aan andere rassen en nieuwe tijden. In de visie van Arthur Freed nam regisseur Reynolds McDougall een voornamelijk blanke cast op met Leslie Caron en George Peppard in glorieus gekleurd CinemaScope. En daar sprak te weinig ontevredenheid met de maatschappij uit. Alleen de muziek ontving lof. Jazz was de muziek van Kerouac en jazz vormt ook het idioom voor de score van Previn. Bovendien zit er veel muziek in het filmverhaal. En ook deze source muziek bestaat uit de beste jazz van die tijd. Hier is de score voor The Subterraneans.

0: Dat was de score van de film The Subterraneans, een film uit 1960 met muziek van Andrew Previn. U hoorde Andrew Previn en Russ Freeman, piano, Terry Mulligan, bariton sax, Shelley Mann en Dave Maley, drums, Art Farmer en Jack Sheldon, trompet, Buddy Clark en Brad Mitchell, bas, Art Pepper, alt sax, Bill Perkins, saxofoon, Bob Enveldsen, trombone en, niet te vergeten, zangeres Carmen McRae. Dit was Jazz in de film bij de Concertzender. Vandaag deel 6 over de muziek dus van Andrew Previn. Dit was uit 1960 dus de muziek voor de film The Subterraneans. Het programma werd samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenberg.
1: Concertzender.nl

The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, de Duitse componist Rolf Wilhelm, geboren in 1927. En dit is aflevering 2. Wilhelm componeerde voor meer dan 100 films en series voor tv. Denk bijvoorbeeld aan De Commissar, Derk en Tatort. Vorige week lieten we u zijn score voor de film Das Schlangenei horen en luistert u vandaag nog een keer naar de titelmuziek en enkele delen uit deze Ingmar Bergman film.

Hast du ein Blick?

Muziek uit Das Schlangenei werd uitgevoerd door een studioorkest. We gaan verder met Es muss nicht immer Kaffeejaag sein. Ook weer muziek van Rolf Wilhelm. En dit komt uit een thriller van Geza von Radvanyi uit 1961. Het Südfunk Tanzorchester staat onder leiding van de componist.

Es muss nicht immer kaffeehaard zijn. Dat was muziek van Rolf Wilhelm. We gaan verder met zijn muziek bij Julia, du bist zauberhaft. Een komedie van Alfred Weidemann uit 1962 met onder andere Charles Boyer. Het Südfunk Tanzorkester staat onder leiding van Erwin Leen en Rolf Wilhelm. U hoort Horst Fischer op trompet, Horst Jankowski piano, Bernd Rabe klarinet, Erwin Leen vibrafoon, Peter Witte bas en Herman Mutschler slagwerk.

In de volgende vier tracks uit de scores van Rolf Wilhelm staat de componist zelf voor het Studioorchester München. Zij beginnen met Das Fliegende Klassenzimmer, een komedie van Werner Jacobs uit 1973, naar de roman van Erich Kästner.

Ik heb u 4 tracks uit Scores beloofd, maar het worden er 3. We besluiten met Oedipussy uit 1988, opnieuw een komedie, en dit keer van Viggo von Bülow, beter bekend als Loriot. In The Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmmuziek van Ralf Wilhelm. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Filmmuziek nu, het komend uur op de concertzender in The Sound of Movies. U gaat luisteren in deze aflevering naar de originele filmscore die de Amerikaanse componist Leroy Shield schreef voor Our Relations. Een comedy van Harry Lackman uit 1936 met Stan Laurel en Olivier Hardy in de hoofdrollen als zichzelf en als hun tweelingbroers. De film is weliswaar uit 1936. De opname is gemaakt in de jaren 90 van de vorige eeuw door de Nederlandse muzici van De Bo Hanks onder leiding van Peter Steuven en het Metropoolorkest onder leiding van Jan Stulen.

0: I wonder how much longer they're gonna be.
1: I don't know.
0: Are you sure this is the place they told us to meet them?
1: Shakespeare.
0: Longfellow.
1: What goes up the chimney?
0: Smoke.
2: Stan Laurel en Oliver Hardy zelf nog even aan het woord en muziek van Leroy Shields. De originele filmscore van Our Relations. Een comedy van Harry Lackman uit 1936 met Laurel en Hardy in de hoofdrollen als zichzelf en als hun tweelingbroers. Het zijn opnamen gemaakt in de jaren 90 van de vorige eeuw door Nederlandse muzici, te weten de Bo Hanks onder leiding van Peter Steuwe en het Metropoolorkest onder leiding van Jan Stule. De Bo Hanks zorgen voor de afsluiting van dit uur met enkele thema's uit korte Laurel en Hardy comedies uit de periode 1930 en 1931. Achtereenvolgens Gangway Charlie, Candy Candy en Give Us a Hand.

Het waren nog de Bohunks met thema's uit korte Laurel en Hardy comedies uit de periode 1930-1931. U luisterde naar The Sound of Movies met filmmuziek van Leroy Shield, samengesteld door Kees Hogenbirk. Kijkt u voor details op concertzender.nl.

The Art of the Improvisers is een programma voor avontuurlijke luisteraars met actuele grensverleggende muziek uit het recente verleden. Geen gebaande paden, maar vaak improjazz uit Europa of de VS. Iedere zaterdagavond van 6 tot 7 uur, The Art of the Improvisers.

Dit is de Concertzender en wij gaan verder met ongehoorde scores. Dat betekent dus veel muziek. En ik wijs u nog even voordat we beginnen op de mogelijkheid om meer te weten over onze programmering en de programma's, dus de playlist bijvoorbeeld van elk programma. Dat kunt u namelijk allemaal vinden op onze website concertzender.nl. Daar kunt u ook vinden de manier waarop u ons kunt steunen, want wij als vrijwilligersorganisatie hebben hard en ook heel graag uw steun nodig. Goed, dan gaan we dus beginnen aan ongehoorde scores. We beginnen met Randy Newman, Cold Turkey. Het is een comedy van Norman Lear uit 1971, waarin een sigarettenfabriek als reclamecampagne $25 miljoen belooft aan een stadje als ze het een maand lang lukt te stoppen met roken. De film is onder andere met Dick Van Dyke. We beginnen met de suite met de ongebruikte muziek voor de film Cold Turkey, gecomponeerd door Randy Newman en gespeeld door een studioorkest.

Dat was een suite met ongebruikte muziek voor de film Gold Turkey. Muziek dus van Randy Newman. U hoorde een studioorkest. En dat is ook zo bij het volgende, want nu gaat u luisteren naar de uiteindelijke score voor de film Gold Turkey. Een comedy dus van Norman Lear uit 1971 met onder andere Dick van Dyke. De muziek is dus zoals gezegd gecomponeerd door Randy Newman en de uitvoerende een studioorkest.

En zo plotseling eindigde dus de uiteindelijke score voor de film Cold Turkey. Op zijn Cold Turkeys, zou je kunnen zeggen misschien. Muziek gecomponeerd door Randy Newman. Het is een film dus van Norman Lear. Tot zover ongehoorde scores, samengesteld door Kees Hoogenbirk. Volgende week is er aandacht voor onder andere de film Chips, met muziek van Alan Silvestri. En voor zover de tijd ons dat toelaat, een aantal stukken van deze film.

Tot zover deze zomerse aanvulling van Ongehoorde Scores. Het is een cd gepakt van de plank voor volgende week van de stapel Ongehoorde Scores. Want dan hoort u de titelsong van deze serie Chips. Werk van Parker, bewerkt door Silvestri. Volgende week dus in Ongehoorde Scores.

Ja, bij zo'n gezellige tune, dan weet u het wel. Bij de concertzender tenminste. De ongehoorde scores. Vandaag tekst eruit, orkest blijft. Dat klinkt primitief. Maar het is heel bijzonder. Want laten we maar eens beginnen bijvoorbeeld met nummer 1. U hoort direct orkestrale tracks en songs die niet in de film The 5000 Fingers of Dr. T werden gebruikt. Een film uit 1953. Een hele obscure, dat mag u wel begrijpen uit de titel. 5000 Vingers van Dr. T. Het zal vast spannend en eng geweest zijn. Muziek in ieder geval gecomponeerd door Frederick Hollander en Dr. Zeus, oftewel Theodor Geisel. Luistert u naar een studioorkestaanleiding van Maurice Stolloff en daarbij zang van Hans Conried, Peter Lind Hayes en Mary Healy. En ook nog een koor.

Ja, de verleiding is groot om u precies te vertellen wat er allemaal in deze film gebeurt. Het is bizar en gek en eng, inderdaad spannend, zoals ik zei. Een nare droom van een jongen die samen met 500 andere kinderen aan een reusachtige piano zit en 24 uur per dag vreselijke pianooefeningen moet uitvoeren. Ja, en dan allemaal nog wel onder leiding van die tyrannieke Dr. Terwilliger. Dat zijn de 5000 Fingers of Dr. T, een film uit 1953... waaruit u de orkestrale tracks en songs die niet in die film gebruikt werden, heeft gehoord. Muziek gecomponeerd door Frederick Hollander. Ik zei het net zo op zijn Amerikaans. Natuurlijk, het is die Duitse bekende componist Friedrich Hollander, schrijver van vele liederen voor onder andere Marlene Dietrich. Voordat ik verder praat over het volgende stuk, eerst maar weer eens luisteren. De televisieserie Chips uit 1979, met muziek gecomponeerd door Alan Silvestri. Zijn songs zijn alleen tekstloos in deze serie gebruikt. En daarbij natuurlijk ook de zogenaamde main title van Chips. Dat is Alan Silvestri's arrangement van een hoofdthema gecomponeerd door John Parker. En die main title is ooit alleen in de radioreclamespotjes voor de serie gebruikt. U hoort in ieder geval een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri. En de vocals helaas allemaal onbekend. De muziek wel. Chips.

Ja, weet u het nog? Die ontzettende hunk Eric Estrada, die Frank Poncho Poncherello speelde. En daarnaast natuurlijk ook nog Larry Wilcox als John Baker in die aparte serie Chips. Ja, over politie, licht politievermaak zullen we het maar noemen. Daarnaast natuurlijk allerlei sociale onderwerpen en prachtig stuntwerk. En daarbij altijd weer die discomuziek, die muziek van die tijd. En het was altijd raak. Of het nou ontspannen was of actie, het was discomuziek. En dat was natuurlijk de muziek van Alan Silvestri. We gaan nog een stukje laten horen van Chips, maar dan uit seizoen 2. En dan hoort u de main title, gecomponeerd door John Parker in een arrangement van Alan Silvestri. En die nieuwe main title werd ook als herkenningstune voor seizoen 3 gebruikt. Maar liefst 6 seizoenen namelijk was die serie Chips te zien. Maar die seizoen 3, de serie waar u net muziek uit hoorde, dat was de meest populaire in de top 20 destijds in de Verenigde Staten. Gouden tijden, eind jaren 70, begin jaren 80. Muziek van Alan Silvestri.

Daar word je helemaal vrolijk van. Muziek van Chips uit Amerika natuurlijk. Muziek van Alan Silvestri. En aardig om toch te vertellen als afsluiting is dat Alan Silvestri elke keer bij elke aflevering zijn best deed om weer een nieuw disco deuntje te bedenken, zodat elke aflevering ook werkelijk unieke muziek bevat. We gaan verder naar Hairspray uit 2007, muziek gecomponeerd door Mark Shaiman en Scott Whitman. Songs uit de theatermusical van 1988, al wel opgenomen voor de musicalverfilming, maar alleen als instrumentale underscore in de film terechtgekomen. U kunt gaan luisteren naar de Hollywood Studio Symphony onder leiding van Lon Hoyt, met zang van Patty Darcy, Mark Shaiman, Christine Ebersole, Jennifer Lewis, Nathan Lane en Keira Saddle. Hairspray.

U heeft geluisterd naar de niet gebruikte score van de Amerikaanse componist Elmer Bernstein voor de film Gangs of New York. Het studioorkest stond onder zijn leiding. Volgende keer in Ongehoorde Scores kunt u de wel voor Gangs of New York gebruikte score van Howard Shore horen. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar Ongehoorde Scores. Gangs of New York, een film van Martin Scorsese uit 2002 over jeugdbendes in New York aan het eind van de 19e eeuw. Hoofdrollen waren er voor Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz en Daniel Day-Lewis. Vorige week lieten we de afgekeurde score voor Gangs of New York horen. Die was gecomponeerd door Elmer Bernstein. In deze aflevering de wel voor Gangs of New York gebruikte score en wel van Howard Shore. U hoort de suite Brooklyn Heights en wel de delen 1, 2 en 3. Het werk is samengesteld voor de film Gangs of New York uit reeds bestaande muziek van Howard Shore.

U kunt nu luisteren naar popsongs en reeds bestaande, diverse composities, uitgekozen door Martin Scorsese voor zijn film Gangs of New York. De werkjes worden uitgevoerd door onder andere U2, Peter Gabriel, Jocelyn Pook en Linda Thompson. We beginnen met Dark Moon High Tide.

Muziek bij de film Cops and Robbers uit 1973. U hoorde een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand. Ook voor La Rose et la Flèche uit 1976, het Sean and Audrey Concerto Grosso, stond een studioorkest onder leiding van de componist Michel Legrand klaar. U hoort een speciaal samengestelde concertsuite uit de afgewezen score voor de film Robin and Marian. En dat was een film van Richard Lester.

van Michel Legrand was dat La Rose et la Flèche, de Sean & Audrey Concerto Grosso. Speciaal samengestelde concertsuite uit de afgewezen score voor de film Robin and Marian, een film van Richard Lester. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Ongehoorde.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, nu deel 186 over Bronislaw Caper of Kaper. Bronislaw Caper was Pool van geboorte. Hij kwam ter wereld in Warschau in 1902. Op zijn 21ste studeerde hij af aan de Chopin Muziekschool en ging daarna cabaretliedjes schrijven in Berlijn. In 1933 moest hij uitwijken voor de nazi's en ging naar Parijs. Hier kwam hij in de filmindustrie terecht, tot 1935. In dat jaar namelijk hoorde studiohoofd Louis B. Mayer, die op vakantie was in Europa, een van Caper's liedjes. Mayer bood Caper een contract aan in Hollywood. Eenmaal in de Verenigde Staten beleefde Caper zijn eerste succes vrijwel meteen. In 1936 schreef hij samen met Walter German op tekst van Gus Kahn de song San Francisco. Jeanette MacDonald zong het nummer in de gelijknamige film als de mooie operetta-diva naar wie hand wordt gedongen door zowel Clark Gable als Spencer Tracy. De muziekfilm werd geregisseerd door W.S. Van Dyke en was zo'n hit dat Caper's nummer San Francisco op het repertoire van veel bands kon te staan. En hier is die originele opname met Jeanette MacDonald, die na deze film, de San Francisco, ook een grote ster werd.

Dat was Jeanette MacDonald in de song San Francisco uit de gelijknamige film. De muziek was van Bronislaw Kaper. Kaper was dus al vroeg geknipt voor de uitvoerende kunsten en verder humor en film. Alle drie kwamen samen in een komedie van de Marx Brothers, A Day at the Races, geregisseerd door Sam Wood in 1937. En zoals van de gebroeders Marx te verwachten valt, buitelen de kunsten over elkaar heen. Groucho is dokter Hugo D.Z. Hackenbush, die een medische kliniek drijft voor de hoogste klasse. Maar niemand mag weten dat hij eigenlijk gewoon een dierenarts is. En daardoor is hij wel weer geknipt om met hulp en tegenwerking van zijn broers, Chico en Harpo, een belangrijk hippisch concours te winnen. Met een kreupel racepaard. U krijgt veel rumoer te horen. Bronislaw Kaper leefde zich uit, wederom met zijn collega Walter German, om de Marx Brothers bij te houden. De liedjes hebben teksten van Gus Kahn. En dan nog een nummer uit A Day at the Races, in de vorm van een bewerking van een lied van Andre Previn uit 1950. Het nummer is te horen in het melodrama A Life of Her Own, waarvoor Kaper ook de volledige score componeerde. Het uptempo van het liedje All God's Chillum Got Rhythm contrasteert sardonisch met de sfeer van het appartement waar het uit de radio komt. Hier wil namelijk een uitgerangeerd fotomodel zelfmoord plegen. Bronislaw Kaper schreef het samen met Walter German. Muziek dus uit de film A Day at the Races met Johnny Green en een studioorkest.

bottle, la da da, la da da, got a lot of bottle, oh yeah.

uit de film A Day at the Races van de Marx Brothers uit 1937 met songs van Bronislaw Kuiper. U hoorde Johnny Green in een studioorkest. Kuiper liet zijn voornaam nu schrijven met een W op het einde in plaats van met een U. Hij was nu componist in vaste dienst van de studio MGM. Maar hij wilde meer dan revue-liedjes schrijven. Zijn kans op complete scores kwam in de jaren 40 met thrillers zoals Gaslight met Ingrid Bergman. Vanaf dat moment kon hij alle kanten op met grote opdrachten. In 1947 scoorde hij een grote hit met zijn thema uit Green Dolphin Street, een MGM-productie met Lana Turner en Van Heflin. De film van Victor Saville combineert vele romances met avonturen, omdat allerlei voorgenomen huwelijken worden bemoeilijkt, totdat tijd en locatie een sprong maken naar Nieuw-Zeeland. Het muziekthema On Green Dolphin Street werd een traditional voor jazzartiesten als Miles Davis, Bill Evans en John Coltrane. Toen tekstschrijver Ned Washington er ook nog woorden bij schreef, werd het een song van Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Tony Bennett, Mel Tormé en nog vele anderen. Nu de instrumentale versie van arrangeur Ray Heindorf, die het uitvoerde met het MGM Orkest. Het is een opname voor kant B van de soundtrack LP met Kuiper's score voor Auntie Mame in 1958.

Het thema van de film Green Dolphin Street, een film uit 1947. Filmster Lana Turner was in het huwelijk getreden met miljonair Bob Topping en daardoor 2 jaar van het witte doek weggehouden, zoals we wel vaker zien bij rijke mannen met mooie vrouwen. Toen ze in 1950 terug wilde komen in de schijnwerpers, moest filmstudio MGM een productie voor haar verzinnen. Het werd het melodrama A Life of Her Own. MGM verplichtte contractueel de beroemde vrouwenregisseur George Cukor om de film te maken. Het werd zo'n flop dat de mooie score van Bronislaw Kaper daardoor bijna in de vergetelheid raakte. Lana Turner speelt een aankomend fotomodel in New York. Ze is vastbesloten het te maken, maar in plaats van zich op haar carrière te richten, valt ze voor een getrouwde zakenman, gespeeld door Ray Milland. Maar wanneer die zijn echtgenote niet wil opgeven, gaat het fotomodel naar zijn vrouw toe om haar te vertellen dat ze haar man wil. Die echtgenote is invalide en dat kan het fotomodel haar nu ook weer niet aandoen. Ze volgt het voorbeeld van een verlopen collega-model, waarvan we eerder in deze uitzending het drukke All God's Chillum Got Rhythm hoorden, en ook zij pleegt zelfmoord. De screenings met een testpubliek, die had je in 1950 dus ook al, vielen zo negatief uit dat de studio het einde van de film liet overdoen. Lana Turner overleeft en wordt bovendien niet neergezet als een 45-jarige, wat ze zelf tamelijk oud vond. Bronislaw Kaper componeerde een prachtig ingehouden hoofdthema, gespeeld wanneer Lana Turner het eerste date heeft met haar kopermagnaat op de vleugel in het restaurant. Het heet dan ook Champagne Theme. Het is dan ook hun nummer. Kaper gebruikt het als rode draad in zijn score voor hun lastige relatie, aangevuld met sfeermuziek op de achtergrond. Het champagne-thema werd niet opgepikt, misschien omdat de film ook geen aandacht verdiende. Het gebeurt wel vaker dat de score beter is dan de film, maar een goede score kan een slechte film ook weer niet redden. We weten niet of Kaper zichzelf daarom een tweede kans gaf. Hij gebruikte het stuk gewoon nog een keer, 2 jaar later. Als Theme from Invitation werd het wereldberoemd. Fragmenten uit die film, A Life of Her Own, gedirigeerd door Johnny Green.

0: Dit was bij de Concertzender The Sound of Movies in de reeks Jazz in de Film. Hoorde u vandaag filmmuziek van Bronislaw Kaper, de Pool van geboorte die het in Amerika ging maken. Samenstelling Kees Hoogenberg.
1: Pop art, muziek op de grens van pop en avant-garde.
2: Recentelijk zijn er twee soundtracks uitgekomen afkomstig uit de studio's van de BBC Radiophonic Workshop. Moeten we daar blij mee zijn? Vraagt samensteller Fons Moers zich af. En zijn antwoord is jazeker. Als je bedenkt dat het verschijnen van dit soort muziekstukken ook betekent dat de originelen nog bestaan. Veel van het materiaal dat gemaakt is in de actieve jaren van de BBC Radiophonic Workshop is namelijk gewist of zoekgeraakt. Simpelweg omdat men nog geen historisch besef had, laat staan dat men wist dat de output van de workshop ooit zulke mythische proporties zou gaan aannemen. De BBC Radiophonic Workshop was de in-house studio van de BBC die verantwoordelijk was voor vele hoorspelen en soundtracks op BBC Radio en TV tussen eind jaren 50 en begin jaren 90. Bekendste opdrachtgever binnen de BBC, de makers van de science fiction serie Doctor Who. En binnen die categorie horen de twee volgende muziekblokken dan ook. De eerste die we u dit uur gaan voorstellen is The Crotons, een vierdelig Doctor Who-serie uitgezonden eind 68, begin 69. Deze soundtrack is vooral kort omdat die voornamelijk bestaat uit special sound. En dat was meteen ook de naam binnen de BBC voor wat men eigenlijk special effects noemde. Men sprak niet eens van muziek. Begeleidende muziek werd in die jaren ingekocht of door een andere afdeling ingespeeld. De Crotons soundtrack, recentelijk uitgebracht door het Britse Silver Screen label, duurt maar 25 minuten. En daar hoort u nu een aantal nummers van. Dit blok, totaal 18 minuten durend, bestaat uit experimentele elektronische effecten die dus dienden ter ondersteuning van beeld en muziek. De maker van deze score is de workshop-medewerker Brian Hodgson. Let wel, we beginnen met het overbekende Doctor Who-thema door Ron Grainer en Delia Derbyshire.

18 minuten special effects, ook wel geheten special sounds, bij de Doctor Who-serie The Crotons van de BBC. We gaan verder met de soundtrack voor The Caves of Androzani. Een andere vierdelige Doctor Who-serie, eveneens uitgezonden door de BBC. En er blijkt in de loop der jaren veel veranderd binnen de BBC Radiophonic Workshop. In 1984 zijn we nu aanbeland en dat was de periode van de grote synthesizers en de computers binnen de workshop. Voorheen waren de medewerkers van de workshop technici die vooral tape verknipten en zelf apparatuur uitvonden. Een creatieve, maar ook een tijdrovende bezigheid. Dat ambacht van het knippen en plakken van tape werd dus overgenomen door het gebruik van diverse synthesizers. De eerste apparaten waren vaak nog loeiduur en ook nog loodzwaar, maar de BBC investeerde erin om voorop te kunnen blijven lopen. Veel bekendere namen vertrokken uit de workshop. Denk aan mensen als Didier Derbyshire, John Baker, David Kane. En er kwam een nieuwe lichting voor in de plaats. Denk aan mensen als Paddy Kingsland, Roger Limp, Malcolm Clark en Peter Howell. De soundtrack die we nu gaan horen komt van de Doctor Who-serie The Caves of Androzani. De special effects, maar nu ook de muziek, zijn gemaakt en gecomponeerd door Roger Limp. Op een Fairlight en op een Yamaha synthesizer. Van deze serie hoort u 18 nummers en we beginnen wederom met het markante Doctor Who-thema, nu verder gemoderniseerd door Peter Howell.

En dat waren de vier liedjes afkomstig van het EP'tje Our Town. U hoorde een orkest onder leiding van Nelson Riddle. En de zanger was natuurlijk Frank Sinatra. Het liedje They Came to Cordura zit niet in de gelijknamige film uit 1959, maar werd door Jimmy Van Heusen met zijn vaste tekstschrijver Sammy Kahn een jaar eerder al geschreven ter promotie van de film. En dat deden ze wel vaker om speciaal te laten uitvoeren door hun favoriete zanger Frank Sinatra. In de western They Came to Cordura uit 1959 spelen Cary Cooper en Rita Hayworth onder regie van Robert Rossen een dramatische geschiedenis. Cary Cooper moest een Amerikaanse cavalerieofficier van in de 30 voorstellen, hoewel hij tijdens de opname al 57 was. Een jaar eerder had hij een facelift ondergaan, maar die was volgens de critici grotendeels mislukt. John Wayne bekritiseerde de film bovendien om zijn onpatriotische inslag. En dat zal niemand verbazen van de republikeinse hardliner Wayne. De geschiedenis gaat over een expeditie van de Amerikanen in 1916... die zomaar Mexico binnenvallen om de Mexicaanse rebel Pancho Villa te pakken. Ook nu nog een opmerkelijk actueel thema overigens. De majoor van het Amerikaanse leger moet bepalen wie er voldoende moed hebben getoond om voor een medaille in aanmerking te komen, maar zo moedig is hij zelf ook niet. Hiervoor kwam Cary Coopers gegroefde gelaat dan toch nog goed van pas. Frank Sinatra zingt het nummer They Came to Cordura van Van Heusen en Kahn, zoals altijd gearrangeerd door Nelson Riddle.

They Came to Cordura, een compositie van Von Heusen en Kahn, gezongen dus door Frank Sinatra. En het orkest werd geleid door arrangeur Nelson Riddle. James Von Heusen componeerde het nummer Like Someone in Love met tekst van Johnny Burke in 1944 voor de film Belle of the Yukon, waarin het werd gezongen door Dinah Shore. En een jaar later maakte Bing Crosby er een hit van. Het kwam tot de 15e plaats in de hitlijsten. En sindsdien is het een jazz standard, een klassieker op ieders repertoire. In 1963 speelde Andre Previn een week lang in de Steve Allen TV-show. En nu weet het wellicht. Previn is dit jaar op 28 februari overleden op 89-jarige leeftijd. Previn's pianospel klinkt vooral met Herb Ellis. Ellis was de gitarist in het tv-orkest van bandleider Don Trenor. En zo ontstond bij Previn en Ellis het plan om samen een album uit te brengen. Voor deze LP met de titel Four to Go leende Previn bassist Ray Brown uit de band van zijn vriend Oscar Peterson en regelde een weerzien met zijn vaste drummer Shelly Mann. Toen ze eenmaal met z'n vieren in Ray Brown Studio aan de westkust bij elkaar zaten, stelde Previn voor om als opwarmertje te beginnen met James Von Heusen's Like Someone in Love. En de eerste jam-sessie verliep meteen goed en de volgende take was nog beter. En nu hoort die tweede opname met Andre Previn piano, Herb Ellis gitaar, Shelly Mann drums en Ray Brown bass.

That was like Someone in Love uit 1944. Andre Previn piano, Herb Ellis gitaar, Shirley Mann drums en Ray Brown bass. Papa's Delicate Condition uit 1963. Het is een komedie van regisseur George Marshall. Jackie Gleason speelt een familieman die er alles aan doet om zijn gezin tevreden te stellen en tegelijk overal zijn zin te krijgen. Het liedje Call Me Irresponsible leverde James Van Heusen en Sammy Kahn een vierde gemeenschappelijke Oscar op. In de derde aflevering, met muziek van Jamie Van Heusen, liet wel een instrumentale versie horen van het orkest van Robert Farnon. In de film werd het liedje gezongen door hoofdrolspeler Jackie Gleason. En na de Oscar werd Call Me Irresponsible echter een hit in de uitvoering van Frank Sinatra. Hoewel het daarna in heel veel films als illustratief achtergrondnummer is gebruikt, heeft Sinatra het nadien nauwelijks meer gezongen of op de plaat gezet. Luistert u dus goed naar de grappige tekst van Sammy Kahn.

En dat was de song Call Me Irresponsible. U herkende uiteraard Frank Sinatra. En deze grappige tekst was dus van Sammy Kaam. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van The Sound of Movies. Eerlijk gezegd had de programmamaker ook nog twee thema's uit Come Blow Your Horn uit 1963. En de song Star uit de musical Star 1968 voor u klaar liggen. Maar helaas dus vanwege de tijd kunnen we dat niet uitzenden. Dit was een programma van Kees Hoogenburg.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. U gaat luisteren naar deel 1 van een serie over zingende filmsterren. Vandaag Movie Star Memories van acteurs in Engeland uit de periode 1931 tot 1941, te horen op een mono LP uit 1974. Met muziek van Misha Spoljansky, Sigmund Romberg, Paul Abraham, Noel Coward en gezongen onder andere door John Miles, Renate Müller, Jack Buchanan, Paul Robeson en Elizabeth Welch en begeleid door een studioorkest. Om te beginnen zo dadelijk Goodbye Trouble uit Car of Dreams in een film uit 1932 gezongen door John Miles. The Night is Young uit One Heavenly Night, 1934 is die film en de vocaliste is Evelyn Leigh. Dan I Like His Little Black Moustache door Binnie Barnes. En There's Something About You That's Different uit Song in Soho, film uit 1930. En dat wordt gezongen door Carl Brisson.

U hoorde als laatste drie nummers Like Monday Follows Sunday uit de 30er jaren film Big Business, gezongen door Jack Buchanan en Elsie Randolph. The Dream is Over uit The Little Demoiselle, een film uit 1933, compositie van Neil Coward, gezongen door Anna Neagle. En Sleepy River uit Song of Freedom, en die is uit 1936. Compositie van Eric Ansel en Henrik Eage en vocals van Paul Robeson en Elizabeth Welsh. We hebben hem omgedraaid, die mono-LP uit 1974, Movie Star Memories, met zingende Engelse acteurs uit de periode 1931-1941. En we hoorden als eerste drie nummers There's Something About a Soldier uit Soldiers of the King, in Amerika geheten The Woman in Command, film uit 1933. Compositie van Noel Gay, gezongen door Sidley Kornetsch. Dan Tap Your Tootsies uit Jack of All Trades. In Amerika heette die The Two of Us, film uit 1936. Gezongen door Jack Halbert. En Fox That One Hour uit Mazurka, film uit 1936. Compositie van Kreuder, Norsen en Potter en gezongen door Pola Negri.

Zoals gezegd, het betreft een oude plaat en daar kunnen nog wel eens wat problemen mee gebeuren. We kijken of we het op korte termijn kunnen verhelpen en dat we verder kunnen luisteren naar Movie Star Memories.

0: U luistert naar het programma Ongehoorde Scores. De samenstelling was van Kees Hoogenberg.
1: Het Internationaal Frans Liszt Pianoconcours. Jonge toppianisten uit de hele wereld strijden om de prijzen en de eeuwige roem. Wees erbij van 25 maart tot en met 9 april in Vredenburg, Leidse Rijn. Kaarten via vredenburg.nl en het concours is live te volgen via liszt.nl.

U luistert naar de Concertzender met het programma The Sound of Movies. Fred Astaire, die zingt en die danst. En op deze manier brengen we film en radio samen. Hij maakt een televisiespecial in 1958, An Evening with Fred Astaire. En Fred Astaire zingt diverse filmsongs, eigenlijk een heel overzicht voor die tijd, door die tijd. Het waren songs van Gershwin, Irving Berlin, Jerome Kern, Johnny Mercer, Cole Porter, enzovoort, enzovoort. Heel veel om op te noemen. We beginnen met Oh Lady, Be Good and Cheek to Cheek. En we eindigen met Put a Shine on Your Shoes. Fred Astaire zang, begeleid door een studioorkest.

good to me. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so

En dat was een groot applaus, een zwingende muziek. Fred Astaire zong een hele selectie van diverse songs uit die tijd. Van Gershwin tot aan Harry Warren. En hij eindigde met Put a Shine on Your Shoes. Hij werd begeleid door een studioorkest. Fred Astaire werd geboren als Frederick Austerlitz in Obama, Nebraska, in 1899. En later heeft hij zijn naam, een naam die hij nam van zijn oom. En dat werd toen Astaire. Hij was een Amerikaans film- en Broadway ballroom dancer, een zanger en acteur. En hij werd vaak in één adem genoemd met Ginger Rogers, met wie hij 10 films maakte. De volgende film die wij u laten horen, althans de song daaruit, is Flying Down to Rio. Een film uit 1938. Daarin speelde hij ook met Ginger Rogers. En hij zingt nu voor u de titelsong Flying Down to Rio.

U hoorde het Radio Studio Orkest onder leiding van Max Steiner. En dat was de titelsong uit Flying Down to Rio door Fred Astaire. Ik zei u net al, hij danste en zong veel samen met Ginger Rogers. Dat kunt u nu gaan horen in het volgende stuk. En dat is uit de film Carefree, een film uit 1938. En de songs werden geschreven door Irving Berlin. I Used to be Colorblind, The Yam and Changed Partners. Fred Astaire en Ginger Rogers en het Radio Studio Orkest onder leiding van Victor Baravelle.

Ja, dat was de score van de film Penelope uit 1966 door John Williams. In een uitvoering van het studioorkest onder leiding van de componist zelf. Tot slot nog enkele bonustracks met alternatieve takes.

Van componist John Williams hoorden we de muziek bij de film Penelope uit 1966. Met als laatste enkele alternatieve takes. Samenstelling van jazz in de film werd verzorgd door Kees Hoogenbeerk.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. En het wordt weer aflevering 171. Voor de tweede maal gaan we aandacht besteden aan Kenyon Hopkins. Op 14 juni 2003 is de score van Baby Doll alles uitgezonden, gecombineerd met Lolita en dat onder de verzamelnaam Kleine Rijpe Meisjes. En nu we een serie met muziek van de Amerikaanse jazzcomponist Kenyon Hopkins samenstellen, mag Baby Doll nogmaals het spits afbijten. Target Hill County, Mississippi, dat is een verhaal van Tennessee Williams dat zich afspeelt in het zwoele en zweterige zuiden van de Verenigde Staten. Ilya Kazan regisseerde Carol Malden als katoenplanter, een 40-jarige man die is getrouwd met de tiener Baby Doll, gespeeld door Carol Baker. Ze was toen 17, verwend, niet bijster slim en nog maagd. Wat de oudere man moest aan zijn schoonvader beloven, dat hij zijn rechten als echtgenoot pas zou benutten als zij 20 was geworden. En die dag die nadert snel, maar intussen is er ook een Siciliaanse zakenman op het toneel verschenen. En die wordt gespeeld door Eli Wallach. En deze zakenman is een geduchte concurrent, zowel in de katoen als in de liefde. Ilya Kazan had al meerdere Tennessee Williams verfilmingen op zijn naam staan. En de schrijver, Tennessee Williams dus, had ook het script voor zijn rekening genomen en verwerkte veel muzikale aanwijzingen in zijn eigen boekbewerking. Componist Kenyon Hopkins kon in zijn score voor Baby Doll, dat was zijn eerste filmmuziek, veel van zijn voorliefde voor de rhythm and blues kwijt. Kenny Hopkins was in 1933 aan twee universiteiten afgestudeerd in muziektheorie en compositie. En vanaf 1951 was hij eerste componist en arrangeur van de Radio City Music Hall in New York. En in de jaren 60 hoofd van de muziekafdeling van CBS en later van de televisieafdeling van Paramount Studios. En tussendoor schreef hij muziek voor film, radio, theater, ballet en concertzaal. Hij werd een van de grote componisten van de jazz genoemd. En Hopkins overleed in 1983. Hij was toen 71 jaar oud. We gaan luisteren naar Ray Handorf, want hij dirigeert de Warner Brothers Orchestra met als solist bluesgitarist Smiley Lewis.

U hoorde muziek uit Baby Doll uit 1956. Ray Heindorf dirigeerde het Warner Brothers Orchestra en de solist was bluesgitarist Smiley Lewis. Gaan we luisteren naar filmmuziek uit The Fugitive Kind uit 1960. Ook een romantisch drama naar een werk van Tennessee Williams en weer met een score van Kenyon Hopkins. In 1960 verfilmde Sidney Lumet The Fugitive Kind met een scenario van Tennessee Williams op basis van zijn toneelstuk Orpheus Descending. Dat gaat over een man met de bijnaam Snakeskin die een arrestatie in New Orleans was ontkomen. Maar hij komt terecht, hij gaat dus een nieuw leven opbouwen, in het stadje Mississippi. En dat opbouwen van zijn leven, dat gaat zeer moeizaam. Hij ontmoet alleen maar vrouwen die problemen hebben of die veroorzaken. De hoofdrol is Marlon Brando op het lijf geschreven en de vrouwelijke cast is net zo indrukwekkend. Anna Magnani, Joan Woodward, Maureen Stapleton. In de muziek verwerkt Hopkins de verbittering van de dorpsbewoners en de eenzaamheid van de man op de vlucht. Hij schreef ook de blues Let Me Out voor mannelijke klaagstem. We gaan luisteren naar een studio-ensemble die dit gaat uitvoeren. En dat staat onder leiding van Kenyon Hopkins zelf.

de Sandpipers met de song Born Free. Het relatiedrama Boom van gerenommeerd Brits regisseur Joseph Losey werd de grootste flop van het acteer-echtpaar Elizabeth Taylor en Richard Burton. Het publiek van 1968 vond de film onbegrijpelijk en de critici kraakten de vorm af. Niemand minder dan Tennessee Williams baseerde het scenario op zijn eigen esoterische roman The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore uit 1963. Het verhaal gaat over een doodzieke rijke weduwe die haar memoires dicteert vlak voor ze sterft, doordat er een intrigerende beeldhouwer haar villa aan de kust binnenvalt en haar nieuwe hoop geeft. John Barry componeerde en dirigeerde de dramatische score en wij draaien alleen nog het luchtige hoofdthema dat is geschreven in een jazzy idioom.

En dat was weer een compositie van John Barry, het hoofdthema uit Boom. John Barry componeerde het herkenningsthema voor de televisieserie The Adventurer. En de serie bood tussen 1972 en 1974 een inkijkje in het leven van ene Gene Bradley, gespeeld door Gene Barry, overigens geen familie van de componist, die als filmster de wereld rondreist, maar in werkelijkheid een overheidsagent is die het gevaar opzoekt. John Barry maakt van het hoofdthema een swingend arrangement voor de Royal Philharmonic Orchestra, dat in 1972 dit werk uitvoerde voor zijn speciale album The Concert John Barry. U hoort nu dus deze Royal Philharmonic in met dirigent John Barry en opname uit de Abbey Road Studios.

Dat was het thema uit The Adventurer. John Barry dirigeerde de Royal Philharmonic. Deze opname werd gemaakt in de Abbey Road Studios. En daarmee besluiten we deze aflevering van Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar het programma van de Concertzender met de nieuwe aflevering, de Tune verraden het al, van The Sound of Movies. De derde aflevering over de Amerikaanse songwriter Harry Warren. Hij leefde van 1893 tot 1981. En Harry Warren is vooral bekend om zijn evergreens. I Only Have Eyes For You, Jeepers Creepers, That's Amore en Chattanooga Choo Choo. Harry Warren won 3 keer een Oscar voor zijn muziek in de films Lullaby of Broadway, You'll Never Know en On the Atkinson, Topeka en de Santa Fe. En Warren begon zijn carrière als pianist in bars en filmtheater.

Dat is waar toen nog de zogenaamde stomme films vertoond werden. Hij begon pas serieus te componeren toen hij in 1981 in het US leger zat. We gaan luisteren naar diverse liedjes, gezongen door Dick Powell, uit de periode 1934-1942. En de teksten zijn geschreven door L. Dubin. Dick Powell zang dus, diverse studioorkesten hoort u. En u hoort ook Jimmy Greer en is orchestra en Victor Arden en is orchestra. U hoort drie songs uit de film Gold Digger of 1933. Song Honeymoon Hotel uit Footlight Parade, ook uit 1933. Twee songs uit Wonder Bar uit 1934. I'll String Along With You uit 20 Million Sweethearts. En dat is uit 1934. Dan twee songs uit Gold Diggers of 1935. En twee songs uit Broadway Gondolier, ook uit 1935.

0: U heeft geluisterd naar diverse liedjes gezongen door Dick Powell. Liedjes uit de periode 34-42. Met teksten geschreven door Al Dubin. Dick Powell zang dus. Diverse studioorkesten hoorde u. Jimmy Greer en his orchestra en Victor Arden en his orchestra. Gaan we verder met veel muziek van Harry Warren. Als eerste hoort u zo meteen Song About a Quarter to Nine uit de film Go Into Your Dance uit 1935. Gezongen door Al Jolson. En de tekst is nu weer van Al Dubin. En daarna Song Jeepers Creepers uit Going Places uit 1938. Vocal Louis Armstrong. Tekst geschreven door Johnny Mercer. En ze worden begeleid door een studioorkest.
1: Have another drink.
2: No, I'm sorry, boy. No more. Son, my hat. Yes.
1: Come on, let's have a good time. You only live once.
2: Life begins when somebody's eyes look into your own. Life begins when you've got your gal all alone. From morning until twilight.

0: I don't care what the weatherman says. When the weatherman says it's raining, you'll never hear me complaining. I'm certain the sun will shine. I don't care how the weather vane points. When the weather vane points to gloomy, it's got to be sunny to me. When your eyes look into mine.
1: En het was natuurlijk veel muziek van Harry Warren. Al Johnson zong de song About a Quarter to Nine uit de film Go Into Your Dance uit 1935. Tekst van Al Dubin. En de song Jeepers Creepers uit Going Places uit 1938. Gezongen door Louis Armstrong. Tekst geschreven door Johnny Mercer. Begeleid beide door een studioorkest. Gaan we verder met thema's uit de film It Happened in Sun Valley. Een film uit 1941. En de teksten die zijn van Mac Gordon. Chattanooga Choo Choo is het eerste wat u hoort. Vocals Tex Beneke, Paula Kelly en de Modernaires. En als tweede I Know Why. En als derde It Happened in Sun Valley. Met vocals Ray Eberle, Tex Beneke, Paula Kelly en de Modernaires. Begeleid worden ze door Glenn Miller en his orchestra.

En met deze songs uit de film Follow the Fleet uit 1936, met muziek van componist Irving Berlin, de vocals Fred Astaire, Ginger Rogers, Betty Grable, Jenny Gray, Joy Hodges en de RKO Radio Studio Orchestra onder leiding van Max Steiner, besluiten we deze vijfde aflevering in de serie Fred Astaire zingt en danst in The Sound of Movies, een programmareeks van Kees Hoogenberg.

En dat was tot slot van deze donder, bliksem en maneschijn van Sir William Herschel, het Hoboconcert in C. Het werd gespeeld door het Mozart Orkest onder leiding van Davis Jerome met de hoboïst Richard Woodham. Samenstelling van dit programma Freek Rijmerink met natuurlijk weer weerkundige adviezen van Harry Geurts. En dan nu The Sound of Movies met in de serie Jazz in de Film scores van Shelley Mann. En dan beginnen we met muziek voor de tv-serie Daktari. Die serie was te zien in de jaren 1966-69. U weet het misschien nog, het ging over dierenarts Dr. Marsh Tracy, die met zijn dochter in Afrika een dierenobservatiecentrum annex dierenhospitaal runt. En in elke aflevering was ook in een grote rol de scheeloogige leeuw Clarence te bewonderen. De muziek wordt gespeeld door Shelley Mann op drums. Hij is dus de componist. En verder een aantal mensen die ik na afloop zal noemen. Arrangementen zijn gemaakt door Richard Hazard.

En dat was de muziek van Shellyman voor de tv-serie Daktari. Die serie die in Afrika speelde. En wij hadden hem op tv hier 1966, 69 zo ongeveer. En ik had u de namen van de muzikanten beloofd. Hier komen ze. Shellyman zelf ook op drums. Bud Schenk, Frank Strozier, Art Smith en Justin Gordon reed. Bob Bain gitaar. Mike Wofford piano, Bill Pittman basgitaar en dan een aantal mannen op percussie. En dat zijn Emil Richards, Larry Bunker, Frank Carlson en Victor Feldman. Dan het tweede deel, ook weer muziek van Shellyman, maar dan van een film, een western van Burt Kennedy uit 1969 en met de titel Young Billy Young. En daarin speelde onder andere Robert Mitchum. En dat was een film naar de roman van Hack Allen. En in die film wordt de jonge Billy Young de deputy van Sheriff Ben Kane. Zoals ik al zei, gespeeld door Robert Mitchum, die laatste. Robert Walker Jr. speelt de rol van Young Billy. Van Young Billy Young, moet ik zelf zeggen. En verder spelen mee Angie Dickinson en David Carradine. De teksten zijn van Ernie Sheldon. En de muziek wordt uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van Shellyman weer met Billy Ed Wheeler zang.

0: een nominatie voor het korte titelnummer. En het wordt gezongen door Julie Andrews. De muziek werd gearrangeerd en gedirigeerd door Lenny Hayton.
1: If the lady's naughty but proper, if the lady's chicer than chic, if her escorts must wear a topper, and each man's the man of the week, if she

Star uit de musical Star uit 1968. U hoorde Julie Andrews. En de muziek is gearrangeerd en werd ook gedirigeerd hier door Lenny Hayton. De titel Say One For Me slaat op een gebedje wijden aan iemand in de kerk. In de film uit 1959 van de regisseur van muzikale comedies Frank Tashlin speelt Bing Crosby een pastoor die vooral parochianen heeft uit de kleinkunstgemeenschap. Debbie Reynolds is het danseresje dat in een schimmige nachtclub gaat werken om haar zieke vader te kunnen verzorgen. En de shownummers in de nachtclub werden gecomponeerd door James Van Heusen. Hij had voor films met Bing Crosby al veel vaker liedjes gecomponeerd, maar dit keer wordt de zang verzorgd door Rex Allen, Roberta Shore en Tony Paris. En de teksten zijn van Sammy Kaam. U hoort een studioorkest dat onder leiding staat van Tutti Camarata.

En het was tot besluit muziek uit de film Say One For Me uit 1959. En daarmee besluiten we deze Sound of Movies, die als gebruikelijk is samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dat was Steven Taylor met Partite diverse sopra la Spagnoletta van Johan Schmidt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze vijfde aflevering van Rondom Orgels over het Betsorgel in de Sint-Michaëlskerk in Schalkwijk. Samenstelling voor de concertzender Freek Rijmerink met technische adviezen van Gerald Giffert.

0: Dit is de concertzender met The Sound of Movies. In deze aflevering muziek van The Prisoner, een tv-serie die in 1967 en 1968 op de buis te zien was en waarin een geheim agent in rusten een bizarre gevangenis in een bizarre gevangenis wordt opgesloten waaruit hij probeert te ontsnappen. De bewaarders zijn niet mals en proberen hem te breken. De geheimagent wordt gespeeld door Patrick McGowan. U hoort scores van onder andere Robert Farnon, Albert Elms en Ron Grainer van een aantal afleveringen uit 1967 en het ongebruikte hoofdthema van Wilfred Josephs.
1: Good people, it is my pleasure to present to you the one and only number 16.